0: Kan niet zijn, nee, en ik denk ook niet naar mij zo.
1: Chopper, before you turn to... Chopper, before you turn 20.